0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Vlaamse Goeienacht.
0: Bij

0: kennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerling, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Antenne 1.
1: Goeienacht.

0: Kiss and Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronse.
0: Vlaamse Artikel 1.
1: Goedemorgen.
0: Bij Vlaamse

0: het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

hebt. Ik wil niet dat je boos wordt op je zwakke kant.

dat je het koud hebt. En gaten in je jas hebt. Ik wil niet dat je het koud hebt.

0: en classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
0: Vlaamse Artenwegen.
1: Goedemorgen.
0: Bij Vlaamse.

0: en classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
0: Ludo Daalman.

0: Albert Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1.

0: krijg de warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Garage Rockt is terug.
2: Garage Rockt.
3: Op 16 en 17 oktober
1: is er de vijfde editie van Garage Rockt.
4: Twee dagen, één stevig feest.
2: Vrijdag, metaldag.
1: Met Verwilderd, Kerrion, Steenkruis, Soulburn, Mork en Dead Congregation.
2: Zaterdag,
1: vrijdag. Met Zayfix, Voort, Nothing Really Ends, Wijf, Hideous en Freddie Mercury.
2: Garage Rockt.
4: Twee dagen lang rock en metal.
1: Zonder drempel.
2: En met goede goesting.
3: COC, Nieuwe Brugstraat in Ronsen.
1: Tickets en info, garagerock.be en Facebook.
2: Garagerock, garagerock.

0: inbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1, 106.3.

0: Vlaamse Ardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
1: Ludo Daalman.

0: Albert Heijn, Oudenaarde en Ronsen. Elke dag open vanaf 8 uur.
1: Het is nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1.
5: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Garage Rockt is terug.
2: Garage Rockt.
3: Op 16 en 17 oktober
1: is er de vijfde editie van Garage Rockt.
4: Twee dagen, één stevig feest.
2: Vrijdag,
3: metaldag.
1: Met Verwilderd, Kerrion, Steenkruis, Soulburn, Mork en Dead Congregation.
2: Zaterdag,
1: metaldag. Met Zayfix, Fort, Nothing Really Ends, Wijf, Hideous en Freddie Mercury.
2: Garage Rockt.
4: Twee dagen lang rock en metal.
1: Zonder drempel. En met goede goesting.
3: COC, Nieuwe Brugstraat in Ronsen.
1: Tickets en info, garagerock.be en Facebook.

0: Milieuzaak en Omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1. Goedemorgen.

Albert Heijn Ronse en Oudenaarde. Wij zijn er altijd voor onze klanten.

0: ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
1: Sanitairdebaren.be.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Gratis wijndegustatie bij De Wijnkelder. Dat is samen proeven, samen genieten. Op zaterdag 14 november van 14 tot 19 uur. En zondag 15 november van 10:30 tot 19 uur. Iedereen welkom.
2: Garage Rockt is terug.
3: Garage Rockt.
4: Op 16 en 17 oktober
2: is er de vijfde editie van Garage Rockt.
5: Twee dagen, één stevig feest.
3: Vrijdag,
4: metaldag.
2: Met Verwilderd, Gerjen, Steenkruis, Soulburn, Mork en Dead Congregation.
3: Zaterdag,
4: vrijdag.
2: Met Zayfix, Voort, Nothing Really Ends, Wijf, Hideous en Freddie Mercury.
3: Garage Rockt.
5: Twee dagen lang rock en metal.
2: Zonder drempel.
5: En met goede goesting.
4: COC, Nieuwe Brugstraat in Ronsen.
2: Tickets en info, garagerock.be en Facebook.
3: Garage.

0: het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: afbraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1 op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: nodig.
1: Vlaamse Ardenne 1.
2: Minder praten, meer platen.
1: 105, 106.3 en online VlaamseArdenne1.be.
2: Alleen maar hits en classics.

0: in Ronse en Oudenaarde. Wij overtreffen onszelf voor een glimlach van onze klant.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Aarde 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via vlaamseardenne1.be.
5: Vlaamse Aardenne 1.

0: de warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Garage Rockt is terug.
2: Garage Rockt.
3: Op 16 en 17 oktober
1: is er de vijfde editie van Garage Rockt.
4: Twee dagen, één stevig feest.
2: Vrijdag,
3: metaldag.
1: Met Verwilderd, Kerrion, Steengruis, Soulburn, Mork en Dead Congregation.
2: Zaterdag,
1: metaldag. Met Zayfix, Fort, Nothing Really Ends, Wijf, Hideous en Freddie Mercury.
2: Garage Rockt.
4: Twee dagen lang rock en metal.
1: Zonder drempel. En met goede goesting.
3: COC, Nieuwe Brugstraat in Ronsen.
1: Tickets en info, garagerock.be en Facebook.

0: verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1. Vlaamseardennen1.be.
2: Minder praten, meer platen.
3: Vlaamse Ardennen 1.
4: Goedemorgen.
5: Is dat wat?

0: www.radio-arena1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerling, Retailpark in 60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1.

Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder.

0: Oudenaar, de baan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Gratis wijndegustatie bij de Wijnkelder. Dat is samen proeven, samen genieten. Op zaterdag 14 november van 14 tot 19 uur. En zondag 15 november van 10:30 tot 19 uur. Iedereen welkom.
2: Bronzen maak je klaar. Op zaterdag 3 oktober wordt shoppen meer dan shoppen. More Than Fashion brengt van 14 tot 18 uur het centrum van Ronsen tot leven. Shop in de leukste winkels, ontdek verrassende acties, proef lekkers en laat je verrassen door animatie en leuke activiteiten bij de deelnemende handelaars. Mode, shopping, fun en zoveel meer. Dus noteer alvast zaterdag 3 oktober van 14 tot 18 uur in het centrum van Ronsen. More Than Fashion.
1: Alweer een actie van de Unie der Handelaars.
3: Vlaamse Antenne 1.

0: warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.

Minder praten, meer platen. 105, 106.3 en online Vlaamse Ardennen 1.be.

0: afbraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

0: schoonersknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retail Park N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Albert Heijn, Oudenaarde en Ronse. Alle ingrediënten voor een beter leven. Voor iedereen.
1: Ronse, maak je klaar.
2: Op zaterdag 3 oktober wordt shoppen meer dan shoppen. More Than Fashion brengt van 14 tot 18 uur het centrum van Ronse tot leven. Shop in de leukste winkels, ontdek verrassende acties, proef lekkers en laat je verrassen door animatie en leuke activiteiten bij de deelnemende handelaars. Mode, shopping, fun en zoveel meer. Dus noteer alvast zaterdag 3 oktober van 14 tot 18 uur in het centrum van Ronse. More Than Fashion.
3: Alweer een actie van de Unie der Handelaars.
4: Vlaamse RTV 1, 100.

0: de warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hof van Oranje.be.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goedemiddag.
3: Bij Vlaamse Ardennen.

0: Vlaamsearden1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.

0: Heijn Ronsen. Je vindt ons aan de César Snoeklaan.
1: Garage Rockt is terug.
2: Garage Rockt.
3: Op 16 en 17 oktober
1: is er de vijfde editie van Garage Rockt.
4: Twee dagen, één stevig feest.
2: Vrijdag, metaldag.
1: Met Verwilderd, Kerrion, Steengruis, Soulburn, Mork en Dead Congregation.
2: Zaterdag,
1: metaldag. Met Zayfix, Voort, Nothing Really Ends, Wave, Hideous en Freddie Mercury.
2: Garage Rockt.
4: Twee dagen lang rock en metal.
1: Zonder drempel.
2: En met goede goesting.
3: COC, Nieuwe Brugstraat in Ronsen.
1: Tickets en info, garagerockt.be en Facebook.
2: Garagerockt, garagerockt.
5: Vlaamse Ardennen 1.

verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotelos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Bronzen, maak je klaar. Op zaterdag 3 oktober wordt shoppen meer dan shoppen. More Than Fashion brengt van 14 tot 18 uur het centrum van Ronsen tot leven. Shop in de leukste winkels, ontdek verrassende acties, proef lekkers en laat je verrassen door animatie en leuke activiteiten bij de deelnemende handelaars. Mode, shopping, fun en zoveel meer. Dus noteer alvast zaterdag 3 oktober van 14 tot 18 uur in het centrum van Ronsen. More Than Fashion.
2: Alweer een actie van de Unie der Handelaars.
1: Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

0: prijsknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één vraag.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Gratis wijndegustatie bij De Wijnkelder. Dat is samen proeven, samen genieten. Op zaterdag 14 november van 14 tot 19 uur en zondag 15 november van 10:30 tot 19 uur. Iedereen welkom.
2: Vlaamse Antenne 1 op 105 voor Ronse Kluisbergen en 106.3 Oudenaarde.
3: Vlaamse Antenne 1.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Het nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1. Vlaamse Ardennen 1.be.
5: Minder praten, meer platen.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner, of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens. En onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Bronzen, maak je klaar. Op zaterdag 3 oktober wordt shoppen meer dan shoppen. More Than Fashion brengt van 14 tot 18 uur het centrum van Ronsen tot leven. Shop in de leukste winkels, ontdek verrassende acties, proef lekkers en laat je verrassen door animatie en leuke activiteiten bij de deelnemende handelaars. Mode, shopping, fun en zoveel meer. Dus noteer alvast zaterdag 3 oktober van 14 tot 18 uur in het centrum van Ronsen. More Than Fashion.
2: Alweer een actie van de Unie der Handelaars.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd 1-5.

0: Minder praten, meer platen.
1: 105, 106.3 en online VlaamseArdenne1.be.
2: Alleen maar hits en classics.

0: Velsen en Oudenaarde. Wij overtreffen onszelf voor een glimlach van onze klant.
1: Garage Rockt is terug.
2: Garage Rockt.
3: Op 16 en 17 oktober
1: is er de vijfde editie van Garage Rockt.
4: Twee dagen, één stevig feest.
2: Vrijdag,
3: metaldag.
1: Met Verwilderd, Carrion, Steengruis, Soulburn, Mork en Dead Congregation.
2: Zaterdag,
3: metaldag.
1: Met Zayfix, Ford, Nothing Really Ends, Wave, Hideous en Freddie Mercury.
2: Garage Rockt.
4: Twee dagen lang rock en metal.
1: Zonder drempel.
2: En met goede goesting.
3: COC, Nieuwe Brugstraat in Ronsen.
1: Tickets en info, garagerockt.be en Facebook.
2: Garagerockt, garagerockt.
5: Vlaamse Ardennen 1.

0: koop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Minder praten, meer platen.
1: 105, 106.3. En online vlaamseardennen1.be.
0: Alleen maar hits en classics.

0: naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Romse, maak je klaar. Op zaterdag 3 oktober wordt shoppen meer dan shoppen. More Than Fashion brengt van 14 tot 18 uur het centrum van Ronse tot leven. Shop in de leukste winkels, ontdek verrassende acties, proef lekkers en laat je verrassen door animatie en leuke activiteiten bij de deelnemende handelaars. Mode, shopping, fun en zoveel meer. Dus noteer alvast zaterdag 3 oktober van 14 tot 18 uur in het centrum van Ronse. More Than Fashion.
2: Alweer een actie van de Unie der Handelaars.
1: Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

0: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerling, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 voor.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Gratis wijndegustatie bij De Wijnkelder. Dat is samen proeven, samen genieten. Op zaterdag 14 november van 14 tot 19 uur. En zondag 15 november van 10:30 tot 19 uur. Iedereen welkom.
2: Vlaamse Ordenne 1.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.

0: zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Bronze maak je klaar. Op zaterdag 3 oktober wordt shoppen meer dan shoppen. More Than Fashion brengt van 14 tot 18 uur het centrum van Ronse tot leven. Shop in de leukste winkels, ontdek verrassende acties, proef lekkers en laat je verrassen door animatie en leuke activiteiten bij de deelnemende handelaars. Mode, shopping, fun en zoveel meer. Dus noteer alvast zaterdag 3 oktober van 14 tot 18 uur in het centrum van Ronse. More Than Fashion.
2: Alweer een actie van de Unie der Handelaars.
3: Vlaamse Artillerie 1.

0: Vlaamse Ardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.

0: Albert Heijn Ronse en Oudenaarde. Wij zijn er altijd voor onze klanten.
1: Garage Rockt is terug.
2: Garage Rockt.
3: Op 16 en 17 oktober
1: is er de vijfde editie van Garage Rockt.
4: Twee dagen, één stevig feest.
2: Vrijdag,
3: metaldag.
1: Met Verwilderd, Carrion, Steengruis, Soulburn, Mork en Dead Congregation.
2: Zaterdag,
3: vrijdag.
1: Met Zayfix, Voort, Nothing Really Ends, Wijf, Hideous en Freddie Mercury.
2: Garage Rockt.
4: Twee dagen lang rock en metal.
1: Zonder drempel.
2: En met goede goesting.
3: COC, Nieuwe Brugstraat in Ronse.
1: Tickets en info, garagerockt.be en Facebook.
2: Garagerockt, garagerockt.
5: Vlaamse Antenne 1.

afbraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Bronzen maak je klaar. Op zaterdag 3 oktober wordt shoppen meer dan shoppen. More Than Fashion brengt van 14 tot 18 uur het centrum van Ronsen tot leven. Shop in de leukste winkels, ontdek verrassende acties, proef lekkers en laat je verrassen door animatie en leuke activiteiten bij de deelnemende handelaars. Mode, shopping, fun en zoveel meer. Dus noteer alvast zaterdag 3 oktober van 14 tot 18 uur in het centrum van Ronsen. More Than Fashion.
2: Alweer een actie van de Unie der Handelaars.
3: Vlaamse Ardennen 1.
4: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Gratis wijndegustatie bij De Wijnkelder. Dat is samen proeven, samen genieten. Op zaterdag 14 november van 14 tot 19 uur. En zondag 15 november van 10:30 tot 19 uur. Iedereen welkom.
2: Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Elke ochtend ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
5: Vlaamse Ardennen 1.
4: 105 en 106.3. En ook online.
6: VlaamseArdennen1.be.
4: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
5: 7-9.
4: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
6: Vlaamse Ardennen 1.
7: Vandaag in 50 minuten.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Bronzen maak je klaar. Op zaterdag 3 oktober wordt shoppen meer dan shoppen. More Than Fashion brengt van 14 tot 18 uur het centrum van Ronsen tot leven. Shop in de leukste winkels, ontdek verrassende acties, proef lekkers en laat je verrassen door animatie en leuke activiteiten bij de deelnemende handelaars. Mode, shopping, fun en zoveel meer. Dus noteer alvast zaterdag 3 oktober van 14 tot 18 uur in het centrum van Ronsen. More Than Fashion.
2: Alweer een actie van de Unie der Handelaars.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: Albert Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Garage rockt.

0: afbraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Van de Molenberg tot de Koppenberg. Overal Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Romsen, maak je klaar. Op zaterdag 3 oktober wordt shoppen meer dan shoppen. More Than Fashion brengt van 14 tot 18 uur het centrum van Ronsen tot leven. Shop in de leukste winkels, ontdek verrassende acties, proef lekkers en laat je verrassen door animatie en leuke activiteiten bij de deelnemende handelaars. Mode, shopping, fun en zoveel meer. Dus noteer alvast zaterdag 3 oktober van 14 tot 18 uur in het centrum van Ronsen. More Than Fashion.
2: Alweer een actie van de Unie der Handelaars.
3: Goedenavond.

0: Vlaamse Ardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Rotterdam.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be. Of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Gratis wijndegustatie bij De Wijnkelder. Dat is samen proeven, samen genieten. Op zaterdag 14 november van 14 tot 19 uur. En zondag 15 november van 10:30 tot 19 uur. Iedereen welkom.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Garage Rockt is terug.
2: Garage Rockt.
3: Op 16 en 17 oktober
1: is er de vijfde editie van Garage Rockt.
4: Twee dagen, één stevig feest.
2: Vrijdag,
3: metaldag.
1: Met Verwilderd, Carrion, Steengruis, Soulburn, Mork en Dead Congregation.
2: Zaterdag,
3: hartdag.
1: Met Zayfix, Voort, Nothing Really Ends, Wijf, Hideous en Freddie Mercury.
2: Garage Rockt.
4: Twee dagen lang rock en metal.
1: Zonder drempel.
2: En met goede goesting.
3: COC, Nieuwe Brugstraat in Ronsen.
1: Tickets en info, garagerockt.be en Facebook.
2: Garagerockt, garagerockt.
5: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
6: Vandaag in 50 minuten.
7: Vandaag in 50 minuten.
5: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
7: 6-7.
5: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
7: 6-7.
8: Vandaag in 50 minuten.
9: Vlaamse Ardennen 1.

0: naar echt thuiskomen? Dan ben je met Golf van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Golf van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Golfvanoranje.be.
1: Vlaamse Ardennen in.
2: Goeie avond.

is ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd.

0: Vlaamse Ardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: Minister-president Matthias Diependalen kan morgen zijn septemberverklaring afleggen. Nu de Vlaamse regering een akkoord heeft over de begroting. Ze zocht tot 2 miljard euro om te besparen.
2: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met drie partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
1: Het akkoord kwam er wel een dag later dan voorzien, nadat minister Krevits en een kabinetsmedewerker gisteren onwel werden tijdens het overleg. In de septemberverklaring van minister-president Diependalen zal hij toelichten welke maatregelen er komen. Politiek journalist Karel Latree lijst nog eens op wat we tot nu toe al weten.
3: De dienstenchecks die kosten straks 12 euro per stuk. En vanaf 175 stuks betaal je 13 euro per stuk. En dan, voor wie een huis wil kopen, betaal je dus straks 3% registratierechten. En dan nog het groeipakket. Bij de geboorte van elk kind kreeg je tot nu een premie van dik 1300 euro. Dit bedrag valt helemaal weg bij de geboorte vanaf je tweede kind.
1: In ruil voert de Vlaamse regering naar eigen zeggen ook zelf wel besparingen door. Zo zouden er minder subsidies worden uitgedeeld. Andere maatregelen kennen we voorlopig nog niet. In Antwerpen hebben Vooruit en CD&V een akkoord gesloten om Ginny Beels uit de provincieraad te krijgen. Dat schrijft de Standaard. Gisteren besliste Vooruit om de samenwerking met Beels stop te zetten, omdat ze niet loyaal genoeg is. Maar Beels zetelt op dit moment nog als Antwerps gedeputeerde. Vooruit diende daarom een motie van wantrouwen in. CD&V steunt die in ruil voor haar zitje. Ook N-VA zal het decreet steunen. Wie van CD&V dan de plaats van Beels zal innemen, is nog niet duidelijk. In heel Frankrijk zijn vandaag al zo'n 440 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het gaat voornamelijk om jongeren. Die komen al een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op verschillende plaatsen liepen de protesten uit de hand. Tientallen mensen raakten daarbij gewond. Voetbalclub Manchester City is schuldig aan financieel gesjoemel. Dat bevestigt de Premier League. Het hing al een tijdje in de lucht, maar het is nu bevestigd. Het gaat onder meer om schijncontracten met sponsors. De club zou bijna 1 miljard euro verduisterd hebben tussen 2009 en 2018. Manchester City laat weten dat het in beroep gaat. Vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
4: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
5: Vlaamse Ardenne 1.
4: Altijd één versnelling hoger.
5: Vlaamse Ardenne 1.
6: Goeienacht.
4: Bij Vlaamse Ardenne 1.

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerling, Retail Park N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Goeienacht.
0: Bij Vlaamse Ardennen 1.

0: Basics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Goeienacht.
3: Bij Vlaamse Ardennen 1.